genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje maar in beheining.
6: Maar gewoon CA plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op... Zo'n oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen... waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert... Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren overrasseld ongekend en nieuw voor Nederland. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl. Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeesje maar in beheining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
7: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
8: Ik vind het zo spannend.
9: Hij is turbo en
8: heul. Ik is toch turbo en net?
7: Nou, even serieus.

0: in Waterswaard.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
4: Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren overrasseld ongekend en nieuw voor Nederland. In Overijssel trok gisternacht een grote groep gemaskerde en deels zwaanbewapende mannen door het dorp. Voor de woning van een man die in verband wordt gebracht met drugshandel schoot een van hen een beveiliger dood. Later werd er ook op de politie geschoten. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
5: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
6: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
8: tdnoord.nl
9: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
9: nofpc.nl.
7: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord uit Jesternaidjerk.
11: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: De pannenkoekrein!
15: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
16: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
17: Ja, echt maatwerk!
18: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
19: SGmaatwerk.nl.
3: Bakken? Zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
3: Baasmazitcomfort.nl.
19: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
18: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Drie jaar na de voele uitslaande brand is dwarshoes de Suderveninse Wad weer een volledig dwarshoes. Manje, aan de eind van de middag waart het paan officieel iepenen. Saskia Tuinstra, bestuurslid, oer deze iepening.
2: Ja, een heel warm gevoel. Ja, ik ben heel grutsk op met alle vrijwilligers dat we dit safamok op kregen. Ha. En het is, het voelt heel fijn om hier te wezen. En het seizoen start nog weer. Dus de verenigingen gaan haast wel los. Nou ja, dus het is, grutsk.
1: De hele week binnen er nog een soort activiteiten om stil te staan bij die opening. Het is feest voor het hele dwarp en de regio Zuid. Vier fracties in naar Kaarspelen, het CDA, de ChristenUnie, de FNP, Gemeentebelangen en Pro, spreken haar een stiepe uit voor het college en burgemeester Jouke Douwe de Vries. Dat doggen ze in een statement na de slepende onrest rondom de tijdelijke neetopvang in de Servento-hal in Ruusterveen. De fracties veroordelen persoonlijke ongevallen en sissen met klam dat demonstreren een groenrocht is, maar dat bedrieging, intimidatie en geweld niet acceptabel binnen. De fracties roepen op naar een respectvol debat. De PVV en FVD stenen net onder deze verklaring.
3: Wie pal achter het college stenen mij de keuzes die zie rondom de neetopvang maken. En dat we ook informatie aan willen aan dus inwoners van hoe werkt deze democratie en hoe is dit werkje wie als rie, hoe werkt het college hoor. De volle desinformatie is er verspreid dat het in het simmerreces dat het maar opzet dienen is. Nee, wie ben altijd rietsleden. Ek in het simmerreces, dus wie kon ek zezen als rie van wie willen hier een debat vieren. Nou, er is geen één partij geweest die dat dien het. Dus die neetzaak hebben we blijkbaar al hier net field.
1: Hilbrand Visser hoort op als fractievoorzitter van het CDA in Dantumadiel. Na fjouwer en heel hier in de gemeente Rie leidt hij functie del vanwege zijn nieuwe baan in het onderwijs. Per 1 oktober wordt Visser voorzitter van het college van bestuur van Stichting Oorsprong en Stichting Noventa Onderwijs.
4: En toen ben ik tot de conclusie kwam van mochten ze mij daar op het nieuwe plak houden, dan kan ik net verantwoorden ek als rietslid. Dat is wel mijn dubbel gevoel, want ik ben eigenlijk krek verkiezingswest. Ik ga een heel soort type krijgen ek en een heel soort stemmen. Dus dat is dan wel mijn heel dubbel gevoel. Politiek wordt ook geloofwaardig giet en als je dan op een gegeven moment je vinger opsteekt en meestal gesprekken ze hun vertrouwen uit, ja, dan mag je dat net lichtvaardig loslitten. Nee. En dat is in die zin wel mijn dubbel gevoel, maar wel een bewuste keuze.
1: Wat hem in de CDA-fractie opvolgt, is nog net bekend. De gemeente Rie van het Ameland draagt Stefan van Keizerswaard voor als nieuwe burgemeester. Hij is op het stuit wethouder op Vlieland en voorzitter van de Vereniging van Waadzeegemeenten. Voor de vacature melden haar 16 kandidaten. Van Keizerswaard volgt het waarnemend burgemeester Titsie Willemsma op. Als de benemingsprocedure neffens planning verrint, wordt er op maandje 12 november installeren. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
5: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
6: Vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen.
0: RTV NOF.
7: Waar staat, waad en waden.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
4: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
6: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
5: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford en Opel.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
3: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
4: Het is hier geen sprut koud in je huis.
5: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
6: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, Njoggen Oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Minister van Justitie van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tolen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. Een 60-jarige man uit het Belgische Voorde is overleden nadat hij vorige week donderdag werd aangevallen door tientallen geelpoothoornaars. Het gaat om Eddie de Mulder die zijn pony te eten wilde geven toen de insecten uit een nest boven de staldeur vlogen. Hij werd tientallen keren gestoken en kreeg als gevolg daarvan een hartstilstand. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder zei ooit dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
11: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
12: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
13: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
14: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
13: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
14: tdnoord.nl
15: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
14: nofpc.nl.
13: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
14: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
16: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
17: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
18: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
19: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
19: BaarsmaZitcomfort.nl.
20: Nou, vrouwelie, ben je er klaar voor?
21: Ik vind het zo spannend.
22: Ik ga eens turbo en
21: ik is toch turbo en net?
20: Nou, even serieus. Alle jullie

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een week na de overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental gestegen tot 1114 in Nepal en 16 in Tibet. Minister van Justitie van Wiel noemt de schietpartijen over Rasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijsantje in Waterswaard.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Ik ben benieuwd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
2: Ja, echt maatwerk!
3: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
4: SGmaatwerk.nl.
5: Mijn Toeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
3: Keukens en kasten op maat.
6: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
7: Dan is misschien tijd voor een pleertstap bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
8: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
9: Het is hier geen spruitkoud in je huis.
10: Ja, Minco Bouwmaterialen.
11: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
12: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
13: 3 jaar garantie.
14: We want more. We want more.
13: 5 jaar garantie.
14: We want more. We want more.
13: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Zien oeren.
16: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een week na de overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental gestegen tot 1114 in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog eens 3900 mensen vermist, in Tibet 546. Slechts 95 lichamen zijn overgedragen aan nabestaanden. Chinese reddingswerkers zijn er vandaag in geslaagd om de enige toegangsweg naar de grensovergang bij Kiong te heropenen. Daarmee kan voor het eerst zwaar materieel naar het rampgebied worden gebracht. Minister van Justitie Van Wil noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte 2 agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tolen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder heeft eens gezegd dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
20: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
19: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it.
0: Jan Cooks for You. Dat is catering.
21: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
22: Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
23: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
24: Marinus Keukens?
23: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
25: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
23: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
26: Bakken? Zullen we even op een stoel?
27: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
26: Baasmazitcomfort.nl.
28: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
29: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Vier fracties hier naar Karspelen, het CDA, de ChristenUnie, de FNP, Gemeentebelangen en Pro, spreken haar een stiepe uit voor het college en burgemeester Jouke Douwe de Vries. Dat nog eens in een statement na de slepende onrest rondom de tijdelijke neetopvang in de Servento-hal in Serhuisterveen. De fracties veroordelen persoonlijke ongeval en sissen mij klam dat demonstreren een groenrocht is, maar dat bedrieging, intimidatie en geweld niet acceptabel binnen. De fracties roepen op naar een respectvol debat. De PVV en FVD stenen net onder deze verklaring.
2: Wie pal achter het college stenen mij de keuzes die zie rondom de neetopvang maken. En dat we ook informatie aan willen aan dus inwoners van hoe werkt deze democratie en hoe is dit werk je wie als rie, hoe werkt het college hoor. De volle desinformatie is er verspreid dat het in het simmerreces wie dat het maar opzet dienen is. Nee, wie ben altijd rietsleden. Ook in het simmerreces, dus wie kon ook zezen als rie van wie willen hier een debat vieren. Nou, er is geen één partij geweest die dat dien heeft. Dus die neetzaak hebben we blijkbaar al hier net field.
1: Hilbrand Visser hoort op als fractievoorzitter van het CDA in Dantumadiel. Na vier en heel hier in de gemeente Rie leidt hij functie deel vanwege zijn nieuwe baan in het onderwijs. Per 1 oktober wordt Visser voorzitter van het college van bestuur van Stichting Oorsprong en Stichting Noventa Onderwijs.
3: En toen ben ik tot de conclusie kwam van mochten ze mij daar op het nieuwe plak houden, dan kan ik net verantwoorden ek als rietslid. Dat is wel mijn dubbel gevoel, want er ben eigenlijk krek verkiezingswest. Ik ga een heel soort type krijgen ek en een heel soort stemmen. Dus dat is dan wel mijn heel dubbel gevoel. Politiek wordt ook geloofwaardig iets en als je dan op een gegeven moment je vinger opsteekt en meestal gesprekken in hun vertrouwen uit, ja, dan mag je dat net lichtvaardig loslitten. Nee. En dat is in die zin wel mijn dubbel gevoel, maar wel een bewuste keuze.
1: Wat hem in de CDA-fractie opvolgt, is nog net bekend. De gemeente Rie van het Ameland draagt Stefan van Keizerswaard voor als nieuwe burgemeester. Hij is op het stuit wethouder op Vlieland en voorzitter van de Vereniging van Waadzeegemeenten. Voor de vacature melden haar 16 kandidaten. Van Keizerswaard volgt het waarnemend burgemeester Titsi Willemsma op. Als de benemingsprocedure neffens planning verrint, wordt er op maandag 12 november installeren. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
4: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
5: Vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen.
0: RTV NOF.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: Let je hem gaan, Friesen, Friesen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
8: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
7: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternijtsjerk.
9: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
10: Ja, echt maatwerk!
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.
13: Met Toeken Camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
11: Keukens en kasten op maat.
14: De pannenkoektrein!
15: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
16: Bij u is in Den Woord kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
17: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
19: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
21: Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht verder opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de golfregio. In Overasselt is het vannacht na de gebeurtenissen van gisteren rustig gebleven. De politie verricht vandaag aanvullend onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en zoekt naar verdere bewijsmiddelen. Eén persoon kwam om het leven en twee agenten raakten gewond door kogels. De gebeurtenissen in Overasselt zijn ook breed uitgemeten in de landelijke en internationale media. Onder meer The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad. Allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben grootschalige verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
22: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
23: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
22: Baarsmazitcomfort.nl.
24: Ah, goeie, right here. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
25: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
26: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
27: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
28: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
29: Ik vind het zo spannend.
30: Ik ga eens turbo en.
29: Ik is toch turbo en net?
28: Nou even serieus.

0: in Waterschot.
1: Het is ineens per het koud in je huis.
2: Ja, Minco Bouwmaterialen.
3: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

Trek je jas aan, kom we gaan. We lopen even naar de hoek. Zonder het te vragen was dat blijkbaar wat ik vroeg. Dat doen we eens wel vaker, maar nu was er een verschil. Hij begon ineens te praten en meestal zegt hij niet zoveel. Hij zei, ik heb te weinig.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Automobilisten moeten langer omrijden tussen Driesem en Oud-Waard. De afsluiting van de trekwei, de N-Jochen 110, door het namelijk een wieke langer als gepland. Neffens de provincie binnen beide werkzaamheden onverschoene problemen ontdutsen in de onderlaag van de dijk. Daardoor moet er extra werk uitvierd worden voordat het nieuwe asfalt heel nog klaar is. Als alles neffens planning verrint, gaat de trekwei nou op vreed over september weer open voor het verkeer. Door de langere afsluiting bleef ook de extra verkeersdrukte in de omliggende dwarpen, Lycos Westergeest, Oud-Waard en de Triemen, nog wel even aanhouden. Bij Wetsers is tiesdejoen een auto op een kop in een sleet bedaren langs de Dokkumerwei. Het ongeluk baarde een kwartier voor alven. Door nog onbekende oorzaak verleerde bestuurder de controle over de wijn, rekken van de dijk en kwam onderste boppen in de sleet alone. Helpt sinds een kwam gauw te plak. De bestuurder rekken verwoenen, is onderzocht door het ambulancepersoneel en daarna oerbracht naar het ziekenhuis. Een berger had de auto aansleept. Het is correct september, maar de Christ-afdeling bij Kringloop de Wisseling Dokkum is al iepen. Dat zorgen voor hele lange riegen en een soort enthousiaste meesken.
2: 3, 2, 1,
3: ho, ho, ho! Merry Christmas!
4: Merry Christmas!
5: Goedemiddag!
6: Johan, nou aardig, wat leuke dingen vond je ook wel?
7: Gelukkig wel. Dus... Ja, een beetje sfeer straks in een huis, hè? Dus dat willen we wel.
8: Dus ga ik eigenlijk echt een hele verzameling van oude kerstversiering, echt van vroeger nog steeds maar. Maar ik ben nou het laatste periode ook wel wat meer op gang wat kids en zo. Dus ik hou ook wel echt van de kerstmarkt wat hier wat haar vind ik wel leuk om daar wat een verzameling. Ik ben wel een beetje verzamelaar steeds maar.
1: Een jaar lang werk je vrijwilligers, Grietje en Ietsje, onder de kerstafdeling in de Wissel. Dat er zoveel leefhavers op aankomen, vindt het duo bijzonder.
9: Nou, dan is het ook echt, geert er wat van die oude, ik weet ook niet hoe, maar... En ik denk, ja, wat een prode meisje, jongen, dan ben je hartstikke blij.
10: Piekenvellers die dominee
9: dost. Ja, ik denk ik, zo volle meisje werk.
1: Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Dwarp on Stad, RTV NOF.

0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heelendal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: U wilt toch ook het beste voor die ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoornsien.
8: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
10: Ja, echt maatwerk.
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SG Maatwerk.nl.
13: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
14: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
13: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
11: Keukens en kasten op maat.
15: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
16: Oh, ja. Want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
17: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
16: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
18: De pannenkoektrein!
19: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
18: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
20: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
21: 3 jaar garantie.
22: We want more. We want more.
21: 5 jaar garantie.
22: We want more. We want more.
21: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet de tiert op. Tolve Oeren.
24: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben een enorme verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. De geweldexplosie in Overasselt is ook breed uitgemeten in internationale media. The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad, allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Vannacht is het rustig gebleven in Overasselt en de politie doet verder onderzoek vandaag. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Weerdiensten hebben voor grote delen van Portugal code geel afgegeven vanwege temperaturen ruim boven de 30 graden. In het zuiden van Spanje stijgt het kwik naar verwachting tot lokaal 42 graden en op vrijdag mogelijk nog iets hoger. Ook in Zuid-Duitsland lopen de temperaturen de komende dagen flink omhoog. En een bezorgde Belgische toerist heeft maandagavond de Franse reddingsdienst ingeschakeld nadat hij tijdens een bergwandeling vermeende noodkreten hoorde. Een zoekactie van de politie heeft niets opgeleverd. Maar gisterochtend meldde een lokale inwoner zich bij de plaatselijke politie met de verklaring. De roepen bleken afkomstig van een plaatselijke boer die luidkeels zijn kudde koeien bij elkaar riep. Het weer nog. Vanmiddag trekken van west naar oost enkele buien over bij af en toe zon en middagtemperaturen rond de 22 graden. Vanavond valt eerst in het oosten nog een bui, waarna het later op de avond in het westen en noordwesten af en toe gaat motregenen. Ook morgen een bewolkte dag met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
26: Tromeestje maar in beheining.
27: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
28: Pakken. Zullen we even op een stoel?
29: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
28: Baasmazitcomfort.nl.
30: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
31: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
32: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
33: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Automobilisten moeten langer omrijden tussen Driesem en Oud-Waard. De afsluiting van de trekwei, de N-Jochen 110, wordt het namelijk een week langer als gepland. Neffens de provincie binnen beide werkzaamheden onverschoene problemen ontdutsen in de onderlaag van de dijk. Daardoor moet er extra werk uitvierd worden voordat het nieuwe asfalt hielendok leer is. Als alles neffens planning verrint, gaat de trekwei nou op vreed over september weer open voor het verkeer. Door de langere afsluiting bleef ook de extra verkeersdrukte in de omliggende dwarpen, zoals Westergeest, Oud-Waard en de Triemen, nog wel even aanhouden. Bij Wetsers is tiesde joen een auto op een kop in een sleet bedaren langs de Dokkumerwei. Het ongeluk baarde een kwartier veralven. Door nog onbekende oorzaak verleerde bestuurder de controle over de wijn, rekken van de dijk en kwam onderste boppen in de sleet alone. Helptjensen kwam gauw te plak. De bestuurder rekken verwoenen is onderzocht door het ambulancepersoneel en daarna oerbracht naar het ziekenhuis. Een berger had de auto aansleept. Het is krek september, maar de Christafdeling bij Kringel op de Wisseling Dokkum is al iepen. Dat zorgen voor hele lange riegen en een soort enthousiaste meesken.
2: 3, 2, 1, 2.
3: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
4: Johan, nou aardig, wat leuke dingen vond je ook wel?
5: Gelukkig wel. Dus ja, een beetje sfeer straks in de hoes, hè? Dus dat willen we wel.
6: Dus heb ik eigenlijk echt een hele verzameling van oude kerstversiering, echt van vroeger nog steeds maar. Maar ik ben nou het laatst periode ook wel wat meer op gang wat kiets en zo. Dus ik hou ook wel echt van de kerstmarkt wat keer wat haar vind ik wel leuk om daar wat een verzameling. Ik ben wel een beetje verzamelaar steeds maar.
1: Een jaar lang werk je vrijwilligers, Grietje en Ietsje, onder de Christafdeling in de Wissel. Dat er zo volle leefhavers op aankomen, vindt het duo bijzonder.
5: Nou, dan is het ook echt, dus geeft er wat van die oude. Ik weet echt niet hoe, maar... En ik denk, ja, wat een grote meisje, jongen. Dan ben je hartstikke blij.
7: Piekenvel is die dom.
5: Ja. Ja. Ik denk echt, zo volle meisje werk.
1: Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
8: Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden.
0: Vademierskip, RTV NOF.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford
2: en Opel.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
8: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
9: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
11: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
12: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
11: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
13: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
14: Het is ineens spruit koud in je huis.
15: Ja, Minco Bouwmaterialen.
16: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
17: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De advocaten van de voortvluchtige drugsverdachte Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met de schietpartij in Overasselt. Daarbij kwam een 51-jarige man om het leven en raakten twee agenten gewond. De politie hield 34 verdachten aan. De naam van Bolle Jos werd kort na de schietpartij in verschillende media genoemd als mogelijk betrokkenen. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht opnieuw opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de golfregio. Het weer, Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
22: De Friese Motorfiets!
21: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
23: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
21: Wij hebben haal- en brengservice.
24: De pannenkoektrein!
25: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
24: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
26: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
27: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
26: Baarsmazitcomfort.nl.
28: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
29: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
30: Nou, vooral je Pim de Kleervoort.
31: Ik vind het zo spannend.
32: En hij is turbo en
33: Ik is toch turbo en net?
30: Nou, even serieus.

0: die wat is wat.
1: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
2: En van speelgoed tot feestartikelen.
1: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
2: Max Voordeel in Den Bosch.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. De politie heeft hem na het lossen van schoten kunnen arresteren. Arbodienst ArboUnie verwacht deze maand een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen door een toename van werkdruk en de start van het griep- en verkoudheidsseizoen. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. En de Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone, zegt de Duitse Centrale Bank-president Nagel. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make self rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
6: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
12: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
13: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
12: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
14: Ruit hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum witten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, mooi jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
15: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
16: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleerts in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
14: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
17: Het is hier geen spruitkoud in je huis.
18: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
19: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
22: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 2 uur.
23: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Arbodienst ArboUnie verwacht deze maand een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen. Uit onderzoek blijkt dat er in september gemiddeld 69% meer ziekmeldingen zijn dan in augustus. Dat komt volgens de Arbodienst door toenemende werkdruk en meer verkoudheid en griep. De meeste ziekmeldingen tijdens deze maand duren korter dan een week. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidjerk.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
25: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
26: Pakken. Zullen we even op een stoel?
27: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
26: Baasmazitcomfort.nl.
28: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
29: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
30: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Bij Wetsers is tiesdejoen een auto op een kop in een sleet bedarren langs de Dokkumerwei. Het ongeluk baarde een kwartier veralven. Troch nog onbekende oorzaak verleerde bestuurder de controle over de wijn, rekken van de diek en kwam onderste boppen in de sleet te lonen. De helptiensten kwam gauw te plak. De bestuurder rekken verwoenen is onderzocht door het ambulancepersoneel en daarna oerbracht naar het ziekenhuis. Een berger had de auto afsleept. Het is krek september, maar de Christafdeling bij Kringel op de Wisseling Dokkum is al iepen. Dat zorgen voor hele lange riegen en een soort enthousiaste meesken.
2: 3, 2, 1, Merry Christmas!
3: Merry Christmas!
4: Merry Christmas!
3: Goedemiddag!
5: Johan, nou aardig, wat leuke dingen vond je ook wel?
2: Gelukkig wel. Dus... Ja, een beetje sfeer straks in een hoes, hè? Dus dat willen we wel.
6: Dus ga ik eigenlijk echt een hele verzameling van oude kerstversiering, echt van vroeger nog steeds maar. Maar ik ben nou het laatste periode ook wel wat meer op gang wat kiets en zo. Dus ik hou ook wel echt van de, nou ja, de kerstmarkt wat hier wat haar vind ik wel leuk om daar wat een verzameling. Ik ben wel een beetje verzamelaar, steeds maar.
1: Een jaar lang werk je vrijwilligers, Grietje en Ietsje, onder de kerstafdeling in de Wissel. Dat er zoveel leefhavers op aankomen, vindt het duo bijzonder.
7: Nou, dan is het ook echt, dus geert er wat van die oude, ik weet echt niet hoe, maar... En dan denk ik, ja, wat een grote mensen, joh, en dan ben je hartstikke blij.
8: Piekenvelders die doen.
7: Ja.
8: Dorst.
7: Ja. Denk ik, zo volle mensen werk.
1: Automobilisten moeten langer omrijden tussen Driesem en Oudwaard. De afsluiting van de trekwei, de N-Jochen 110, door het namelijk een wieken langer als gepland. Neffens de provincie binnen bij de werkzaamheden onverschoene problemen ontdutsen in de onderlaag van de diek. Daardoor moet er extra werk uitvierd worden voordat het naar je asfalt heel nog klaar is. Als alles neffens planning verrint, gaat de trekwei nou op vreed over september weer iepen voor het verkeer. Troch de langere afsluiting bleef ook de extra verkeersdrukte in de omlezende dwarpen, Likas Westergeest, Oudwaard en de Triemen, nog wel even onhouden. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511 44 1202. Ik wens je een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
9: Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden.
10: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
7: Marinus Keukens?
6: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
6: Marinus Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, no mij zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
11: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
12: Zo, dat ziet er gaaf uit.
11: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
13: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
11: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
14: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Trommeestje maar in beheining.
16: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
17: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
18: En van speelgoed tot feestartikelen.
17: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
18: Max Voordeel, in Den Bosch.
19: Het is hier inspirerend koud in je huis.
18: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
17: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, treien oeren.
22: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten op 35. Bij het incident werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. De politie nam ook meerdere wapens en voertuigen in beslag. De betrokkenheid van de verdachten wordt onderzocht. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
7: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: mij toeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Herbert Voestrum.
2: Herbert Voestrum, Westen Geest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbertvoestrum.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
7: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
8: Yo, Freerik. Maar, bestel kan tot...
7: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
9: Peppe, mag ik echt bij Peppe op de stoel?
10: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
9: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast! Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: SGmaatwerk.nl. Het westige is
12: keukens en kasten op maat.
16: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
17: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst vanwege de verslechterde relatie met de VS. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. En in Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. De politie heeft hem na het lossen van schoten kunnen arresteren. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaartopwielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: Right here, bij Marines Keukens in Burgum, weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
8: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel, in Den Bald.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst, omdat goud daar sneller verkoopbaar is tijdens crisis. De verplaatsing volgt op eerdere zorgen van DNB over de verslechterde relatie met de Verenigde Staten sinds Trumps terugkeer. Er is ook ruim 27 ton overgebracht naar Zeist. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
13: It's getting hot in here.
14: Wat een stoel, jong.
13: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
14: Oh?
13: Ja, van het gas.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
15: Ben fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
1: Tromeesje mij in beheining.
2: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
0: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
8: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente Noord-Friesland wil met landbouworganisaties impeteren over de aanpak van het zogenaamde Jacobskruid. Dat is de giftige plant die het op verskate plakken in de gemeente voorkomt en gevaarlijk wijze kan voor vee en hinders. Onleiding binnen zwaargen over de sterke groei van de plant langs onder andere de centrale as en de Lauwe Zeewei. Op dit stuit viert de gemeente geen actieve bestrijding uit. Neffens het college ontbreekt ervoor de capaciteit en het geld. Wolvol de gemeente te geren met LTO en andere agrarische collectieven zien naar een effectief beheersplan. Inwoners en boeren kunnen plakken met Jacobskruid melden via de Fixie-app. Het is krek september, maar de Christ-afdeling bij Kringloop de Wisseling Dokkum is al iepen. Dat zorgen voor hele lange riegen en een soort enthousiaste meesken.
2: 3, 2, 1,
3: ho, ho, ho! Merry Christmas!
4: Goedemiddag! Johan, nou aardig, wat leuke dingen vond je ook wel?
5: Gelukkig wel. Dus ja, een beetje sfeer straks in de hoes, hè? Dat willen we wel.
6: Tussen heb ik eigenlijk echt een hele verzameling. Wel oude kerstversiering, echt van vroeger nog steeds maar. Maar ik ben nou het laatste periode ook wel wat meer op gang wat kiets en zo. Dus ik hou ook wel echt van de kerstmakken wat keer wat haar vind ik wel leuk om daar wat een verzameling. Ik ben wel een beetje verzamelaar, steeds maar.
1: Een jaar lang werk je vrijwilligers, Grietje en Ietsje, onder de kerstafdeling in de Wissel. Dat er zo volle leefhavers op aankomen, vindt het duo bijzonder.
7: Nou, dan is het ook kijk, dus geert er wat van die oude. Ik weet echt niet hoe, maar. En ik denk, ja, wat een prodde meisje, jongen. Dan ben je hartstikke blij.
8: Piekenvellers die door
7: ja.
8: In dorst.
7: Ja. Ik denk, kijk, zo volle meisje weer.
1: Bij Wetsers is Ties de Joen een auto op een kop in een sleet bedaren langs de Dokkumerwei. Het ongeluk baarde een kwartier veralven. Droeg nog onbekende oorzaak verleerde de bestuurder de controle over de wijn, rekken van de dijk en kwam onderste boppen in de sleet te lonen. Helpt eerst een kaam gauw te plak. De bestuurder rekken verwoenen, is onderzocht door het ambulancepersoneel en daarna oerbracht naar het ziekenhuis. Een berger had de auto afsleept. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
9: Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden.
0: RTV NOF.

0: Beleef de magie van de 57ste golfvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl.
9: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
10: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
11: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
12: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
11: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
12: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarm. Hij regelt alles.
13: WOQS.nl.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
13: WOQS.nl.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. ZonMW, een organisatie die zich richt op zorgonderzoek en medische wetenschappen, pleit voor effectiever beleid tegen hitte. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. De kennis die er is, wordt volgens de organisatie nog onvoldoende toegepast. Ze wil dat hittebestrijding beter wordt vastgelegd in beleid voor gezondheid, wonen en klimaat. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
20: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
21: De Friese Motorfiets!
20: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
20: Wij hebben haal- en brengservice.
23: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
24: Marinus Keukens?
23: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
25: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
26: Zo, dat ziet er gaaf uit.
25: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
27: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
25: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
23: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
28: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
29: En van speelgoed tot feestartikelen.
28: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
29: Max Voordeel in Damwoord.

0: NOCTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De advocaten van Richard K. krijgen meer tijd voor hun pleidooi in de Wijdteveenzaak, omdat de advocaten eerst een nieuw getuigenverhoor willen verwerken. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. En door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht.
5: Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
7: Dan is het misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
12: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
13: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
14: Dat wie toen. No make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
15: Hé hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
16: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
17: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
16: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
14: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
22: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. De advocaten van Richard K. krijgen meer tijd voor hun pleidooi in de Wijteveenzaak. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de zitting uitgesteld omdat de advocaten eerst een nieuw getuigenverhoor willen verwerken. Op 5 oktober komt er een extra zittingsdag. Tegen K. is levenslang geëist vanwege de dubbele moord op zijn voormalige buren. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Agoeie, right here. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
5: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinescheukens.nl.

0: 49 of 55.
1: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Kiev zijn de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaagsgeraakt met elkaar. Volgens minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken toont het drone-incident in Leipzig aan dat Rusland steeds meer onder druk staat en daarom terugslaat met gevaarlijke hybride acties. De politie doet vanaf vanmiddag al opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. En Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, Noma ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
9: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
11: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
12: En van speelgoed tot feestartikelen.
11: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
12: Max Voordeel, in Den Bosch.
13: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
14: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Volgens minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken toont het drone-incident in Leipzig aan dat Rusland steeds meer onder druk staat en daarom terugslaat met gevaarlijke hybride acties. Volgens hem moet de eenheid bewaard blijven, moet de druk worden opgevoerd en Oekraïne gesteund en moet de EU ervoor zorgen dat Rusland naar de onderhandelingstafel komt. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
16: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
17: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
16: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
17: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
18: WOQS.nl. Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
20: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
21: WOQS.nl.
22: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
23: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
24: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.

0: Haribo vis.
1: Ja, goeion. Harkers van RTV. Het is wat die het van leefde van muziek. En ik ga ondertussen al heel wat plaatjes draaien. Ja, en dan hebben we weer even die verhipte reclame. Ja, die bloed ik nooit eens even fort. Maar goed, ach. Knap je aan, knap je uit. Ik ben gewoon kretsa zoals mij. Sjoerd en Sa en Joanne en het mooie verske brek. De morgen. En ik hier, ja, een grote hit uit de zantige jaren. Donna Summer en Lady of the Night. Heerlijk, wat hebben we daar wat op oogdozen. En ik hier, This Too Shall Pass. Dat is van Fearless Soul. En ik hier, Anita Meijer mij, Why Tell Me Why. En ze komt jongen vaker voorbij, want ik ga ze maar even zomerartiest maken. Ja, het kan ook nog even. En ja, even zien. Nee, dit winnen ze. Ja, de Cat zie ik natuurlijk al. Be My Day. Ik een prachtig mooi nummer. Even zien wat ik al hier weer klaarzet ha. Ja, en het is hier super warm in de studio. Want toen ik je herinnerde, ja, dat werd prachtig mooi. Ik dacht, ah, hier wel lekker even nog even boeten zitten kan. Maar ja, dat wordt hem even net. Dus maak het ik al hier neer uit. Ik ga het mooie nummer van Juanita Du Plessis. Daar kreeg ik wel vaker eens even een berichtje van. Oh, Klaske, wat is dat een prachtig mooi nummer. Dus die draai ik Jonek nog even. En hier is ze mij, ja, dat prachtige mooie verske. Onthou mij.

Ja, ja, Harkes, het is alweer zowat het einde van het eerste oorgeleefde van muziek. En ik hier Sarah Smith, My Shine Bright, en Norah Jones, dat komt van een cd, werd al je oren jongeressen opstienen die, ja, noemers van Dolly Parton, jongen, en dit keer weer Norah Jones en The Grass is Blue. Prachtig. En ik hier even speciaal van Janne, Hello God van Dolly Parton, en die hak even speciaal via Nelly draait. Nelly, en wat is dat een prachtig mooi nummer. En ik hier Baccara, My Sorry, I'm a Lady. En de Les Humphrey Singers, To My Father's House. En Gloria van Laura Branigan. En nou, The Three Degrees, My When Will I See You Again. Die ben er net uitzong, want dit is een extended mix. Dus ik zet ze nog even aan. En tot reclame en het nice. En daarna ben ik er weer met het tweede uur geleverde van muziek. Tot!

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoojong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: Voestrum.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
0: herbergvoestrum.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 8 oeren.
5: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee geplande windturbines bij de Eemshaven. De BBB wil eerst opnieuw overleggen met de betrokken bedrijven, maar gedeputeerde Van Dijken ziet daar niets in. De resterende coalitiepartijen steunen Van Dijken. De provincie vreest een hoge schadeclaim als de eerdere afspraken niet worden nagekomen. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
7: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
11: Nof PC, Nof PC.
12: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: Nof PC. Daar kun je wat mee.
12: NOFPC.nl.
10: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
13: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
14: Dat wie toen, no Mike zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
15: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
16: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
15: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
16: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stielen, dwarren. Hij regelt alles.
17: WOQS.nl.
14: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
18: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
17: WOQS.nl.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
3: Herberg voor

0: Piep, zei de...
1: Leg je er nog vol?
0: Oh ja, hier, kijk even nu druk aan maten. De microfoon zit iets te loert. Ja, ik eindige dit blokje even met een prachtig mooi nummer van Emmy Lou Harris en Together Again. En dat hak even speciaal draait via Johanna. Johanna die vreeg het, nou, denk ik... Alle weken wel een mooi plaatje, hoor. Ze vindt het altijd heerlijk om naar het leven van muziek te jaren. En ik moest ook even zeggen, zei ze, vleen wieken had ze zaggenoten van het extra oerke wat Tjitske Utterdijk en ik met Sitwaan dien ha van 8-9 uur. Ja, het versterren van Dolly Parton. En natuurlijk hebben we alle leuke... anekdotes, mooie verhaaltjes verteld. Vooral Tjitske, die wist een hele soort van Dolly Parton. En we halen hier mooie muziek van haar draait. Prachtig. Maar ja, Johanna vertelde me ook dat ze dus Emmy Lou Harris graag jaren wil. Want, ja, even een momentje. Dan gaan we het natuurlijk wel in de gaten wat er morgen aan de hand is.

0: Hip voor de Pip!
1: Hoera!
0: Hoera, ja!
1: Ja!
0: Dacht het wel!
1: Dacht het wel, hoera! Nou, Johanna, alvast even via Moanfanken. Tieren, lok, weeske. En ja, Johanna is nog een 33-jarige, zei ze. Nou, ik zal leven, wat een mooie leeftijd. Ja, en ik bedoel, maar daar hebben we het net over wat de echte leeftijd ben. Annette, Johanna, wie viel is, zijn jong als we eens vielen. Nou, oké, ik zei het dan toch. Johanna werd morgen zo'n 60. Ik zei, wat een prachtige mooie leeftijd. En ik denk, nou, even extra aandacht voor Johanna. Prachtig mooi, Fanke, en ik wens je die morgen een prachtige mooie dag. Dus, ja, zo ken het ook even. En wat gingen we trouwens nog meer al hier in het laatste blokje? Ik moet even het pompierke erbij pakken. Even zien. We hier natuurlijk de zomerartiest. Ja, dit weer echt een van mijn mooie favoriete nummers uit Njontje. 66. En ik vind dat echt een van mijn lievelings iertalen werd. Zoveel mooie muziek maken is. En die alternative way. En dat weer natuurlijk mijn Hans Vermeulen en de Rainbow Train. Prachtig. Ja, daar kan ik zo van genieten. En toen kwam ik in de Laurie Spee-wetje. Ja, how many times? Nou, dat is echt zo'n feske. Ik kan ik net vertellen wat voor gevoel ik daarbij kreeg. Maar dat brengt me altijd een even weer om. Ja, dat wie extra iets ergens in de tachtiger. Ik denk Njontje Jen 80. Dat dit feske echt een hele grote hit weer. Want volgens mij kwam ze uit Canada of Amerika en ze is maar hier in Nederland trouwd, dus ze wengt hier nog steeds. En weer natuurlijk is Jantina Kempenaar mij feest met ons mee. Heerlijk, ja. Ik bedoel, je moet ook even om uw eigen artiesten denken hier uit de regio. En ik vind Jantina, ja, die gaat als een trein. Ik zou ze iedere keer mooi voorbij komen op alle je mooie posters dit. En ja, dat is echt een wiefke die een hele soort leefde van muziek had. En ja, haar man, die is altijd mooi bij haar. Want hoe mooi is dat? Dat is haar geloersman. En ik vind het prachtig. Ja, en ik zie Joan Armour Trading mij het mooie veske Rose. Ja, dan maak ik weer denken aan de Twiggy barrière. Hebben daar eigenlijk een hele soort opdansen, schitterend. Ja, en ik draai nou even trouwens de tip van Dick van der Heijden uit Zeeloon. En ik ging hem verleden week draaien zelf. Maar ja, toen hingen we even een orenprogrammering. En ik dacht, nou, dan doe ik hem nou even. Want hij hier me wel een nieuwe tip daar stuurt. Maar ja, die wie net available, zei YouTube. Nou, ik zei dan net, jong. Dan pakken we gewoon even de Waterboys. Maar het mooie nummer, The Hole of the Moon. En we gaan wat gauw verder met het tweede oorke leefde van muziek hier bij RTV NOF in de Westrijn.

Ja, ja. Harkes, daar ben we alweer. Zowat aan het einde van het tweede uur geleefde van muziek. Ik ga nog even een mooi verske nog even kleer te steken van Colin en Rico. En daar sluit ik deze Janne Mayo. Nog even een liedstukje van Making Plans for Nigel van Ecstasy. En dit wie van Janne de tip van muziek en vrienden en Christian de Haan. Prachtig. En hoe 2 weekjes, dan ben ik er weer. Ik ben even 2 weekjes. Even in de rust. Even in de rust staan, zeiden ze dan. En als alles goed is, dan ben ik de 23ste. Dan ben ik er weer. Maar je leefde van muziek. En dan draai ik weer mijn alle leefde de mooiste plaatjes van je. En Kretzak zei, ik sluit even over met Colin en Rico. Ja, ik hier natuurlijk nog meer hele mooie nummers. Carly Simon, my You're So Fine. En Catherine Gregg en Brian Willoughby, my Take Me With You. En ik hier de mooiste uitvoering van Why Me Lord van Chris Christofferson. My een hele soort geweldige country artiesten. Te vol om op te nemen. En ik geniet er nog steeds van. En dat is echt prachtig om te zien trouwens hoe mooi dat ze dat al hier doen. Maar bij deze Colin en Rick.

goed uitkomt. Ja, ik denk het wel. Hier is het mooie Veske, ja. Want het is, ik zei, we are one. We zijn alle hierin. En wat zou dat mooi wezen. Een mooie bjatskip voor, ja, voor het tijd. We hebben nu in leven. Het lijkt wat dat we alle jetsen van dat binnen. Het is eigenlijk net meer bij te houden. Maar we houden moet erin. Want eens, dan zal het goed komen. En hier is Colin en Rico.

0: hot in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Groningse man die zich voordeed als hulpverlener moet per direct stoppen met het verlenen van zorg. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bepaald. De man heeft geen zorgdiploma's en zijn bedrijf heeft geen gediplomeerd personeel. Eerder werd hij al veroordeeld voor het zich voordoen als ambulancebroeder, brandweerman en agent. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, ligt zwaar onder vuur in Canada. Hij plaatste op X een foto van twee jonge Canadese kadetten en maakte een spottende opmerking over hun fitheid. Een van de meisjes is een tiener. De Canadese premier Mark Carney noemt het bericht beneden de waardigheid van Hegseths ambt. Het Pentagon

0: weigert excuses aan te bieden. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaagsgeraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: 3 jaar garantie.
2: We want more. We want more.
1: 5 jaar garantie.
2: We want more. We want more.
1: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.

Als altijd gaan we door met een streling voor je oor. Welkom bij de Smachtwacht, uw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de Fata Morgana van de goede smaak. De diamant in de berg met grind. En ja, wat gaan we vandaag doen? Nou, we zitten nog steeds in onze zomervibe, zeg maar. En we hebben een stadstraat-tegenstreek gedicht in het tweede uur. We hebben de zalige zes in het tweede... Wat is er, Evert? Hoe het met mij is? Ja, prima. Ja, ja, hartstikke goed. Ja. Ja, leuk dat je het vraagt. Oké. Het moment is een beetje ongelukkig. Dat had je ook kunnen doen voordat ik in de uitzending moest. Maar goed, waar was ik gebleven? Oh ja, de zalige zes natuurlijk. Goeroe Gerard hebben we. Die lost een probleem op. Ja, het zou fijn zijn als Goeroe Gerard ons probleem met de redactie zou oplossen. Maar goed, we hebben natuurlijk een monument. Een antidepressief. Ik ben er helemaal van in de war, zeg. Wat een gedoe, zeg. Nou. En we gaan beginnen met een gedicht. Ja, dat is een gedicht van de Graaf van Medward, natuurlijk. En ja, wat nu weer, Evert? Ja, nee, het is prima met mij. Ja, ja. Ja, ik vind dat sympathiek dat je het vraagt, ja. Oh, onze drie nieuwe luisteraars willen dat ook graag weten. Oh, nou, ja, nou, goed. Ja, het gaat goed. Beste mensen, het gaat hartstikke goed. Ik raak er helemaal van overstuur, zowat, zeg. Nou. Ja. Oké, gedicht. Edelman. Als een edelman, een minstreel zonder paard, zonder land, zonder kasteel, reis ik langs gareelvrouwen in hun IKEA-droom, die ik als nachtmerrie deel.

Zorro. Ik ben Batman en de ridder van Toledo. Ik drink toverdrank, ik ben onverslaanbaar. Er bestaat geen monster dat niet voor mij op de loop gaat. En ik vaar op zee en ik zoek een schat. Ik ben een piratenkapitein met een doods.

als ik moe ben en het is al laat, dan leg ik de wapens neer en ik val in slaap. Maar morgen als ik opsta,

zee. En ik zoek een schat. Ik ben een piratenkapitein met een doodskop.

0: gesproken in de nacht. Want ik ben gewapend en ik hou de wacht. Want ik ben Spider-Man, ik ben Zorro. Ik ben Batman en de ridder van Toledo.
1: Is de Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
2: Joen is jouw smachtwachter van dienst, de Histotalk.

We begonnen deze uitzending met Stef Bos, met de Ridder van Toledo. En daarna werd hij die Ridder van Toledo. Nou, dat is me er eentje. Ik ben nog steeds een beetje in de war van Evert met zijn... Dan denk ik altijd, je wordt hier vanzelf wat achterdochtig op de een of andere manier. Goed. En vervolgens hoorde u Gerard Cox met Als ik in je hart kon kijken. Nou, dat is prachtig. En als je mijn hart kon kijken, dan gingen we nu het antidepressivum voor in Driesem doen. En dat gaan we ook doen. Ja, zeker gaan we dat doen. Even kijken, de aanvrager deze week. Dat is... Liesbreuk. Ja, alweer? Ja, Liesbreuk hebben we een paar weken geleden ook gehad. Oh, er staat nergens in het protocol dat je niet twee keer een aanvraag doen mag. Oké. Okay. Nou, jij zit daar beter in dan ik, Evert. Dus dat zal wel goed wezen. Wat wil Lies? Lies wil ook weten hoe het met mij is. Ja, het is hartstikke goed met mij, Evert. Ik word er... ik weet niet wat ik zeggen moet. Het is heel goed. Wat krijgen we nou? En Lies, het is hartstikke goed. Maar wat wil Lies aanvragen dan? Ja, dat staat hier op papier. Maar ik weet niet meer wat ik doen moet allemaal nu. Oh, Lies, die... Ja, oké. Okay. Even to the point, jongens. Kom op. Lies Breuk die wil graag een nummer voor in Driesem aanvragen. Als ze naar Driesem verbannen zou moeten worden, dan denkt ze dat ze nog heel blij zal worden van de jazzzangeres V. Klaassen. Ja, zegt ze, die heb ik vorige week gezien in De Beste Zangers. En toen wist ik niet wie het was, maar het was V. Klaassen. En ik denk dat ik Zonder Jou heel erg mooi vind. En dat is dan... Een lied van Annie M.G. Schmid. Nou, Lies, we gaan daar snel naar luisteren. Want dan ga ik Evert aan de tand voelen ondertussen. Hier komt V. Klaassen speciaal voor Lies Breuk. En voor Driesem. Ja, natuurlijk voor Driesem.

Ja, applaus voor V. Klaassen en ook voor iedereen in Driessum natuurlijk. Wat gaan we doen? Ja, we gaan een gedicht doen en dat is een gedicht van mijzelf. Even kijken, waar staat hij? Hier staat hij. Uit de bundel, waar ga je heen? Wat is er anders? Hoe ziet de wereld jou nog altijd zo prachtig, gewoon een fantastische vrouw? Wat is er anders? Hoe ging het ooit voorbij? Ik veranderde niet, maar toch ligt de schuld vast bij mij. Wat is er toch anders? Nou ja, ik snap, je was me zat. Maar zo fijn je weer eens te zien. Charmant als altijd, dat is zo zeker als wat. Sorry dat ik het je vraag. Wat is er toch anders, knappe vrouw? Echt, ik veranderde niet. En ik hou nog steeds zielsveel van jou.

0: Mon cœur est fou, dat was Zas. En ja, en daarvoor Frank Sinatra met I'm a Fool to Want You uit 1951. En misschien wel zijn meest emotionele lied ooit. Zelfs zo dat de auteurs van het lied besloten om Sinatra's naam bij de componist en de schrijver op te nemen. Omdat hij zoveel toevoegde aan hun tekst. Hij nam dit op in de tijd dat hij in een haat-liefde relatie zat met Eva Gardner. En dat is aan alles te horen in deze uitvoering. En Zas, ja, die zong min of meer over het... een beetje hetzelfde probleem. En maar dan in het Frans. En met een beetje ander ritme. Eens even kijken. Het is wel tijd voor het Gerrit. Ja, Gerrit. Ik ben benieuwd waar Gerrit deze week uithangt. Vorige week was hij opeens opgedoken in Scheveningen. Dus we zijn benieuwd wat hij deze... Huh? Wat is er? Ja, ik heb toch gezegd dat het goed met me gaat. Met mijn Liesbrug gaat het ook goed. Dat is al 4 weken geleden dat ik in het ziekenhuis ben geweest, Evert. Kom op. Ja, dat had je ook eerder kunnen vragen natuurlijk. Ja, maar... Oké. Beter nooit dan laat. Klopt. Ja, maar goed. Het gaat heel goed met me. Weet je, waar komt die overmatige belangstelling plotseling vandaan. Jongen, heb je niet iets anders te doen? Iets met een banaan of zo? Ik moet door. Ik moet Gerrit aan de lijn zien te krijgen. We gaan contact zoeken met Gerrit. Gerrit, jongen, kom er maar in.
1: Monumenten. Met Gerrit Gleuvoet.

de Gleufeltje speciale monumenten zorgreporter van RTV NOF. Ja, en ik ben nog steeds in Scheveningen eigenlijk. Scheveningen heeft een ander aanzicht gekregen. De pier is nu weg, maar het is wel een verbetering. En ik heb hier nog iets belangwekkends gevonden. Op de boulevard staat een gebouw. En dat is toch wel even de moeite waard van het bespreken eigenlijk. Want ja, eigenlijk staan er alleen maar van die hele lelijke flatgebouwen en appartementencomplexen waar je eigenlijk helemaal niet wezen wil. En dat ontziet de boel hier behoorlijk. Maar er staat er eentje tussen, dat is toch, dat is even anders. Dat is een beetje een gebouw in een beetje een romantisch-achtige stijl. Het doet een klein beetje denken aan wat paleisachtige toestanden, weet je niet. En het is echt wat uit de 19e eeuw. Het is wat oud, er zit een vlag bovenop. En dat is het Kurhaus. Dat is dan tegenwoordig een hotel. Het Kurhaus Hotel, dat is altijd een hotel geweest. En daar heb je zalen en toestanden. Daar kan je een beetje chic uit eten ook. Hè? En er werden ook wel optredens verzorgd. Dat gebeurde dan allemaal, weet je niet. En dat was toch een beetje voor... voor de upper ten eigenlijk, zeg. Ging je daar naartoe, naar Scheveningen, naar het Kurhaus, naar het hotel. Nou, dat is gezellig. Dus dan ging je daar zo een beetje flaneren langs de boulevard eerst. En dan ging je daarna een happy eten daar. Ja, daar heb je geen Febo-kroketten, dat is natuurlijk ook logisch als gebied, hè. Maar goed, ik sta er nou voor. Het is een imposant gebouw. Het valt wel een klein beetje weg in de omgeving tussen al de moderne rommel die er omheen is gebouwd en de strandtenten ervoor. Maar het is toch een hele aardigheid. Het leuke van het Kurhaus Hotel is natuurlijk dat het op zee uitkijkt. Dat is een beetje de charme van het ding. Wat zie je dan op zee? Dan zie je allemaal van die boten varen, van die grote containerschepen en weet ik veel. Dus als je dan een hotelkamer hebt aan de zeekant natuurlijk, dan kan je dat zien. Heb je dat niet aan de zeekant, dan zie je dat natuurlijk niet. Nee, dat is ook logisch als bieten. Ik heb het eens even bekeken. Ik wilde daar een kamer boeken, maar zelfs voor het budget van RTV NOF was dat toch iets te hoog gegrepen. Dus ik heb een iets minder duur hotel gevonden met uitzicht op een ander hotel. Dat is ook wel aardig. Maar goed, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat dus om dat Kurhaus Hotel. Dat is toch wel mooi. Nou, eens even zien. Dan heb je de boulevard. Die loopt er dan zo voor langs. Dan kan je dan heen lopen. En je kan die weer teruglopen. Dat als je de aardigheid in hebt. Dat is vooral niet later natuurlijk. Eens kijken. Zeg. Er komt zo'n containerschip. Komt eraan varen. Zeg. Nee, zo de mieter. Die gaat er hele verkeerde kant op. Die vaart zo richting de kust eigenlijk. Zeg. Zie je dat gebeuren? Nou, niet te geloven. Dat is onwaarschijnlijk. Die vaart zo het strand op. Die ploegt zichzelf helemaal dwars door het zand heen, zo de boulevard op. En hij vaart zo dat hele Kurhaus Hotel in town. En niet te geloven. Zeg, nou. Straks zeggen ze nog dat ik het gedaan heb omdat ik de kamers te duur vond. Nou, ik ga er maar snel vandoor. Zo de mieter.

Elvis met Heartbreak Hotel. En daarvoor heeft Gerrit het volledige aanzicht van Scheveningen verbeterd de afgelopen 2 weken. Zal mij benieuwen waar hij volgende week weer uithangt en wie zich ernstig zorgen moet gaan maken. We gaan even een gedicht doen, want ja, er is weer wat belangrijks gebeurd de afgelopen week. Het is namelijk september geworden. Uit mijn bundel die er nog niet is, maar er eigenlijk wel is, want ik gebruik hem al jarenlang. Het is weer volume 2. Het is weer september. De poort naar het najaar met regelmatig nog warm, zwoel nazomergeuren. De zon zakt al lager, september opent haar deuren. Het groen verloor het frisse zachte van het voorjaar. Bomen in zomertooi maken zich op voor een metamorfose en kleurt oktober straks zo mooi. Nog zoveel om te zeggen, maar steeds minder tijd. Een kille wind uit het noorden, de herfst dient zich aan. En langzaam verstommen nu mijn woorden.

0: Frank Sinatra, September of My Years. En ja, veel mooier gaat het allemaal niet worden, denk ik. We kregen een bericht van een van onze nieuwe luisteraars. Die vraagt of er ook een zwervend, zwevend brelmoment is vandaag. Omdat ik dat niet in de aankondiging van het programma had vermeld. Ja, die is er. En dat had ik niet vermeld omdat er ontzettend gedoe was of het wel goed met mij gaat. Nou, het gaat hartstikke goed met mij. Ik kan wel zeggen, ja. Heel erg goed. Met wie het ook altijd goed gaat is Guru Gerard natuurlijk. En die gaat weer een probleem oplossen van een van onze luisteraars. En dat is toch altijd fijn. Het kost wel een paar centen, maar toch fijn dat hij dat nog altijd wil blijven doen. Het is wat vroeger dan anders, maar ja, de guru die had een dringende afspraak bij de wasstraat voor de Porsche. Want die moet dringend gewassen worden. Dus wij gaan contact zoeken met de guru in zijn praktijk in de stupa van Hantum.
1: Guru Gerard lost al uw problemen op. Deze week kreeg ik een brief. Een brief van Wiebe Worst. Wiebe die schreef mij: beste Guru Gerard, ik zou zo graag weten wat de zin van het leven is. Het voelt soms zo nutteloos. Kunt u mij helpen? Beste Wiebe, natuurlijk kan Guru Gerard jou helpen. Hè? Het is een hele existentiële vraag. Kijk, de zin van mijn leven is heel simpel. Ik moet mijn spirituele kracht over de aarde heen zaaien, zodat andere mensen zonder die spirituele kracht ook nog enig recht van bestaan hebben. Maar ja, het blijft water naar de zee dragen, hè? En in die zin heeft jouw leven eigenlijk totaal helemaal geen zin. Heeft u ook een probleem? Stuur deze dan

0: van de Titanic, daar staan heel wat mensen op. Ik ben rijk, dus kijk, hier ben ik, sta te lezen op hun kop. En dan te weten dat die zal vergaan.
1: Uh-oh.
0: De zinloosheid van het bestaan.
2: De zinloosheid van het bestaan.
0: En in Den Haag, daar heb je straten met een juffrouw voor het raam. Die is er

0: aarde is een kaars die langzaam opbrandt tot die dooft. Ze wordt ontgonnen en gemarteld, leeggeplunderd en beroofd. Straks woon je op een koude, kale maan. De zinloosheid, de zinloosheid, de zinloosheid van het bestaan.
1: Ja, daar hebben we Gerard Cox nog een keertje. Jongens, dat moet beter geprogrammeerd worden, Evert, want... Sinatra twee keer, Gerard Cox twee keer in het eerste uur. Ja, het is wel mooi. Ja, daar ligt het niet aan. Maar goed. De zinloosheid van het bestaan. En daar hoorden we Robert Long in de backing vocals, als het goed is. En ik denk dat Robert Long dit lied ook geschreven heeft. Eens even kijken, we gaan een gedicht doen en... Wat nu weer, Evert? Ja, je hebt dat al een keer of 10 gevraagd, maar... het gaat geweldig. Vanochtend was het ook hartstikke goed. Leuk. Maar waarom dan? Oh, een cursus. Een e-learning. Ja, interessant. Ja. En hoe heette die? Oh, dat was deel 2 van de e-learning cursus... respectvol met elkaar omgaan, ja. Ja, en je bent nu... Welk hoofdstuk? Hoofdstuk 2. Oké, en waar gaat dat dan over? Dat je leert om aan mensen te vragen hoe het is. En een beetje informatief en dat soort dingen. Een beetje sympathiek en zo. Nou, het kan in elk geval geen kwaad. Maar dit gaan we niet elke week doen, hè? Nee, dat gaan we niet elke week doen. Maar we gaan wel een gedicht doen en dat doen we namelijk wel elke week. Ja, niet ditzelfde gedicht natuurlijk. Gedicht uit mijn bundel. Waar is iedereen heen? Ik weet eigenlijk trouwens niet of dit wel de goede is. Ik moet even kijken. Nee, dat is deze helemaal niet. Ik moet helemaal geen gedicht van mezelf doen. Ja, je kan dan wel een cursus respectvol, informatief doen over van alles. Maar als je dan het verkeerde gedicht klaarlegt, dan hebben we er nog niks aan, Evert. Want het is natuurlijk een gedicht van de Graaf van Medford dat we gaan doen. Ja, rond deze tijd doen we dat altijd. Ja, door al die flauwekul had ik 3 minuten over. Ik kom zometeen weer gewoon 3 minuten tekort. Maar goed, het is allemaal goed bedoeld, zullen we maar denken. Het regent. Dat is uit de bundel neergeschoten door een bloem. En natuurlijk uit de bundel Hectograaf. De 100ste dichtbundel van de Graaf van Medford. En als het regent, dan dansen we. En als het regent, dan dansen we de kleren van elkaars lijf. En als het regent, zijn we gelukkig. Ook al regent het water bij de wijn. En als het regent, dan dansen we ons lichaam op het gras. En als het regent, dan zoenen we van de regen in de drup. En als het regent, dan dansen we vrijend in een plas. En als het regent, zijn we de liefde. Ook al regent het water in vuur. En als het regent, dan dansen we het water tot onze lippen.

0: Ja, in het eerste uur beëindigen we met Eva de Roveren en dan komt er regen. Ja, ik had nog twee extra nummers met regen bedacht, maar op de een of andere manier was de tijd die ik over had, was de tijd die ik weer achterliep op de een of andere duistere manier. Maar goed, ja, daar is een protocol voor, dus dat moet allemaal goed komen. Evert, ik vind het fijn dat je zo bezorgd over me bent. En hoe is het nou eigenlijk met jou? Ja, nu even niet natuurlijk. Daar heb ik nu geen tijd voor, want ik moet het uur afsluiten. Laten we even pauze nemen voor we de ether weer opnieuw claimen. Ja, met jou gaat het ook goed? Ah, dat is fijn. Ja, dat is ook hartstikke fijn. Ja. Ja. Ja, oh, dat kan beter. Toch? Hoezo? Ja, de bananen zijn vandaag... Bananen zijn vandaag niet lekker. Ja, je moet ook bananen van thuis meenemen natuurlijk. Je kan niet onbeperkt bananen hier gaan zitten kouwen. Daar is het niet voor bedoeld, Evert. Nee, iedereen mag één stuk fruit en dan, ja. Maar ja, toch leuk dat ik dat even aan je vraag hoe het met je gaat. Ja, toch? Ja. Nou, prachtig allemaal.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: NOF-PC, NOF-PC.
6: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOF-PC. Daar kun je wat mee.
6: NOFPC.nl.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda.

0: en de Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
1: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
4: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. En NAVO-baas Mark Rutte en EU-voorzitter Ursula von der Leyen spraken woensdag in Brussel over de mislukte aanslag op de luchthaven Leipzig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de explosieve drone bij een Oekraïns transportvliegtuig. Concrete actie tegen Moskou werd echter niet aangekondigd na de ontmoeting. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
6: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
7: Dat is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl

Soms is het een martelgang, ben ik bang. Welkom terug bij de Smartwacht, uw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF. Het programma vol muzikale poëzie en poëtische muziek. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind, de Fata Morgana van Evertsen, goede smaak. En wat gaan we doen? Het eerste uur stond er in het teken van de evertificatie van de wereld. En daar zijn we nu klaar mee. Ik heb hem aan de verwarmingsbuizen vastgebonden met een banaan in zijn oor. Dat is weinig respectvol, dat weet ik wel. Maar anders dan komt het niet goed. Want we hebben een boel te doen in het tweede uur. Dat kan ik u wel vertellen. We hebben natuurlijk zometeen de zalige zes. En er is er weer een uit en er zit er weer eentje in. Het is allemaal buitengewoon spannend en ingewikkeld. En wat hebben we nog meer? Een stad, een straat, een steeg, een streekgedicht en een zwervend, zwevend brelmoment ook nog. Nou, iedereen weer blij en tevreden. Dat is altijd fijn. We beginnen met een gedicht. Ja, dat is geen nieuws natuurlijk. Dat is een gedicht van de Graaf van Medward. Wat niet komt, is nooit geweest. Wat niet wordt gevierd, wordt nooit een feest. Wat niet gedroomd is, wordt nooit waar. Wat niet begonnen wordt, komt nooit klaar. Wat niet gewaagd is, wordt nooit gewonnen. Wat waar is, wordt nooit verzonnen. Wat niet brandt, wordt nooit geblust. Wat niet verleidt, wordt nooit gekust.

0: Ja, dat was Sabine. En daarvoor hoorden we Janemien Knossen met Your Kisses. En eens even kijken. Ja, het is tijd. Het is tijd voor de zalige zes van deze week. Even kijken. Ja, daar komt ie.
1: Hier zijn de zalige zes van deze week.
0: Ja. Ja, en dat wordt weer prachtig natuurlijk. Vijf die we vorige week ook gehoord hebben. En ja, er is er één uit en er is weer een nieuwe ingekomen. En we zijn natuurlijk hartstikke benieuwd wie dat dan weer zal zijn. En ja, we gaan aftrappen met Frank Sinatra met Cycles. Die is er dus niet uit in elk geval.

0: Ja, Jacques Brel, une île. En daar, Jacques Brel, ja, die was de derde van deze zalige zes. En daarvoor hoorden we Wende en Huub van der Lubbe met Alleen de Wind Weet. En Frank Sinatra opende de zalige zes met Cycles. Ja, we gaan snel door met de volgende drie in de zalige zes. En ja, we zijn buitengewoon benieuwd wie eruit is en wie er nieuw ingekomen is.
1: Hier zijn de zalige zes van dit.

0: En dat waren de zalige zes van deze week. En Katie Melua is toegetreden tot de zalige zes met het prachtige Piece by Piece. En dat betekent dat Wim Sonneveld toegetreden is tot de lijst ultieme zalige zessers. En hij is er nu wel uit natuurlijk. Maar goed, een zalige zesser ben je natuurlijk voor eeuwig. En daarvoor hoorden we Johnny Mathis, maar die had zichzelf natuurlijk aangekondigd. En Herman van Veen, die nog steeds still going strong is met de Bizou après Bizou. Ik vraag me af of die er ooit nog wel eens een keer uit zal gaan. Je weet het niet. We gaan even een gedicht doen. En dat is een gedicht uit mijn bundel Kom Dans Met Mij. Oh, en even voor de meeschrijvers onder ons. Na dit gedicht, en dan hebben wij het zwervend, zwevend brelmoment. Ik hoop dat Johnny ook nog aan de lijn hangt. Maar ja, dat weet je met Johnny nooit zo precies. We gaan het wel zien. Er liggen natuurlijk problemen op de loer. Maar er is muziek en maanlicht en romantiek. Ga met me los op de dansvloer. Kom, begrijp je. Kans, onderga die geweldige muziek en dans. Voordat de band stopt met spelen, voordat ze ons de rekening presenteren, hoeven we ons niet te vervelen. Kom, kom, grijp deze kans. Verlies je in de muziek en dans. Snel zal de maan nu gaan verdwijnen en dan klinkt er vast een heel ander lied. Wie weet zal er verdriet verschijnen en tot zolang hebben wij nog de kans. Kom, kom, kom, stort je in de muziek en dans!
1: Some of the poetry of Jacques Brel.

Ja, hartstikke idee. Dat was Frank Sinatra weer. En nu met Cheek to Cheek van het prachtige album Come Dance With Me. Eens even kijken, wat gaan we allemaal doen? Ja, we gaan een gedicht doen. Dat is een stad, straat, steeg en streek gedicht. En even kijken, dat is aangevraagd door Ger Dadel. Nou, dat is hartstikke leuk. Wat zit jij nou te mompelen, Evert? Wacht even, ik trek die banaan al even uit je mond. Zo, wat is je probleem? Oh, je had het benauwd. Niet, oh. Ger? Gerda. Gerda Del. Ja, dat meen je toch niet serieus, hè? Oh, nou wel. Nou goed, Gerda Del die wil graag een stad, straat, steeg en streek gedicht. En dat zou ze dan graag willen over de laatste stuiver. Nou ja, dat kan. Niet dat we daar heel enthousiast van werden. Maar goed, de graaf van Medward die is toch op zijn Solex gesprongen. En is naar de laatste stuiver gesneld. En heeft daar de volgende woorden aan het papier toevertrouwd. En poëtische woorden, niet te vergeten. Een buurtschap met vier huizen. En het was ooit bij Buttenpost gelegen. Ja, en dat was bij een kruising der wegen. Niet dat het buurtschap werd verplaatst, nee. Maar de kruising is gekraakt en heeft voor een rotonde plaats gemaakt. Ook ligt het aan de Stroobosser trekvaart. Die zorgde voor een failliet van Dokkum de stad, zodat schuldeisers tolhuizen bouwden aan de vaart. Het is me wat. De laatste in de rij werd de laatste stuiver genoemd. Dat klinkt wel logisch genoeg als je het van één kant beziet. Maar kwam je van de andere kant? Nou, dan weer niet. Er kwam een herberg die ook de laatste stuiver heette. Maar ook wel de eerste stuiver werd genoemd en met reden, omdat je ze er beide mooi kon besteden. Na sluiting werden hier nog de bedeelden opgevangen. Wat die er deden is er rondhangen en verschrikkelijk naar bier verlangen.

Ja, dat is precies wat je hier denkt natuurlijk. En dat geldt ook voor de laatste stuiver. Eens even kijken. Ja, het is zo wel goed. Wat gaan we doen? Ja, nog een gedicht. We gaan nog een gedicht doen. En dat is een gedicht van de Graaf van Medford. Uit de bundel, er klinkt mist door de ramen. Ja, dan is het al gauw goed natuurlijk. Jouw ogen diep als ravijn, haar vol licht en schaduw, zoals de rivier. Die glijdende zijn wilde stroom, de kus van de maan weer klinkt. Niets meer wiegend dan je heup, rebellerend tegen de druk van jouw jurk. Er zit zomer in je sinderende bloed en de eeuwige lente op je lippen. Prachtig van buiten om in je schoot te smelten, de kus des doods en jouw armen te ondergaan. Adem diep uit als een godin, loom als na het kozen met je haar als een heilige krans. En je vergat hoe de aanraking van wellust het kind in je rok deed huiveren.

0: En met Doe Maar en Belle Hélène komen we aan het einde van deze Smartwacht. En daarvoor hoorde nu Dimitri van Toren met het nummer Overgang. En ja, op de een of andere manier denk ik dat deze beide nummers eigenlijk in deze tegenwoordige tijd allemaal niet meer kunnen. Maar goed, wie zal mij euvel duiden of zoiets? Wat heb ik nog te vertellen? Oh ja, nou, Evert. Fijn dat jij er ook was. En, hoe vaak? Je hebt die cursus heb je 94 keer gedaan. Waarom dan? Vanwege de certificaten. Nou ja, 94, dan zijn het wel Evertikaten, denk ik. Ga je daar je wc mee bangen of zo? Ja, hoezo moet ik dat dan ook doen? Ik informeer toch ook naar jou? Nou ja. Maar dat vind jij weer respectloos dat ik jouw wc demoniseer. Nou ja, goed. Volgende week is de Graaf van Medward hier weer met al zijn smachten. En als je straks een man met hoed en zwarte jas helemaal ziet alleengaand. Jeetje, Evert, dit slaat toch nergens op. Nou ja. Dan is dat logisch als bieten, want de R zit weer in de maand. Tot de volgende keer en smacht zacht. Ja, e-learning cursus of niet, Evert, maar dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, dan kan je wel leuk en sympathiek gaan zitten doen, maar dit is gewoon heel slecht. Dit is echt verschrikkelijk slecht. Ja, meer kan ik er niet van maken. Oh, moet ik je nog losmaken ook? Ja, kom nou, zeg.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
4: RTV NOF, bij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven.

Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:50 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog. Vannacht overheerst bewolking. Er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.